Ik kan voor niet met je. Ga maar niet zonder weten. Hing op pillen aan. Dan, het valt vooruit.